Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en De Eimond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden... tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
3: De tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie.

is nog één kiek bijgekomen. Weet je nog wel, oudje, die kiek van het grafje die jij van me kreeg. De rest...

bijzonder goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Vorige week hadden we Moederdag met een uitzending met alleen maar muziek wat over en met moeders te maken had. En vandaag weer een reguliere uitzending op deze zondag met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoort u weer onze herkenning.

de radio en televisie, zowel in Nederland als in het buitenland. Later had Henk Scholten samen met zijn echtgenote de eigen tv-show, de Zaterdagavondakkoorden, dat was op de KRO. U hoort ze nu, Teddy en Henk Scholten, man en vrouw lief met Kom, lieve kleine meid.

Ja, dat was muziek van Maria Zamora met Pepita de Mallorca. En daarvoor hoorde u Siska Peters en Ronnie Tober met Naar de Kermis. En ja, deze tijd is het weer zover, hè. De zomertijd begint eraan te komen en overal zie je weer kermissen herrijzen. Dus ja, de zomer is officieel begonnen. In Zandvoort nog geen kermis. Ik weet niet wanneer die gaat komen, maar ik denk dat we daar nog even geduld voor moeten hebben. Het zal waarschijnlijk wel weer in juli, augustus zoiets zijn, of september zelfs. Maar ja, we hebben altijd toch natuurlijk elke zomer het reuzenrad naast het casino Zandvoort, hè. CFM Zandvoort, de volgende artiest, trouwde op 30 juli 1968 met Ellie Hesseling. Dat was de dochter van een clubeigenaar in Bergen op Zoom. En in december 1980 ontmoette hij Belinda Muldijk, die veel teksten voor hem zou gaan schrijven. En in juli 1984, na de scheiding van zijn eerste vrouw, trouwde hij met Muldijk. Met haar kreeg hij twee zoons en werd hij ook erg populair in de roddelbladen. En ze gingen in 2006 uit elkaar. Vervolgens had hun advocaat, zagen de twee geen toegevoegde waarde om hun samenlevingsvorm vanuit een huwelijksstaat voor te zetten. En op 24 juli 2008, dat was weer 2 jaar later, trouwde Rob de Nijs met zijn voormalige persoonlijke assistente Henriette Koetschruiter. En ze kregen in februari 2012 een zoon. Ja, en hij heeft vorig jaar zijn afscheidsconcert gehad. Het gaat niet zo goed met hem. En hij is op leeftijd en hij is laatst weer uit het ziekenhuis gekomen. Het ging even heel slecht. Dus, maar hij is er nog. Hij is nog niet overleden. Dus voorlopig gaat hij nog even door. Al is het niet in goede gezondheid. U hoort Rob de Nijs nu met Anna Palona.

de hele nacht met mij. En daarvoor Nico Haak en de Paniekzaaiers met Foxy Foxtrot. Met je elastieke benen. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week op zondag tussen 9 en 10 neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. En dan zoeken we elke week weer een paar leuke platen uit die kwalitatief toch een beetje redelijk goed zijn. Want sommige vinyltjes die doen het wel met water. Maar als je er te vaak water overheen gooit, dan doen ze het helemaal niet meer. En de volgende formatie is het Orkest Zonder Naam. Was een radioorkest van de KRO kort voor en in de vroege jaren 50. En bekende liedjes van hun zijn onder andere Dingen 1950 naar de speeltuin. Gezongen door Helentje van Capelle toen de tijd, toen ze 7 jaar oud was, 1951. High Noon, dat was 1952. Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien, wie zal dat betalen? En ook deze plaat, het Orkest Zonder Naam, hoort u nu met

0: Is Doris thuis?
1: Al bij duurt, meneer Korstijn. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor.
0: Ja, ja. Hadi Doris, hoe is het ermee?
1: Goed, meneer Korstijn, goed. Maar wat vind ik dat nou jammer dat u zo onverwachts komt binnenzetten?
0: Moet dat zo?
1: Nou, kijk eens hier. Als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd, een kopje thee gezet en

0: vis kunnen schillen als je blijft voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loop vooruit gelegd.
1: Nou, als je er zo over denkt, dan ga ik maar weer.
2: Nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Maar moet je even luisteren. Een relatie van mij, hè?
1: Ja.
2: Die heeft net zoiets meegemaakt.
1: Ga weg.
2: Ja.
0: Mijn allerbeste vriend had een halve ton verdiend. Maar de belasting had hij daar niks van verteld. En op een goede

0: kiepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loop vooruit gelegd.
1: Nou, ik geloof dat ik toch maar beter op kan stappen.
0: Nee, daar gaat het niet over.
1: Oh nee?
0: Nee.
1: Oh nee?
0: Nee, maar nou we het er toch over hebben. Een kennis in hoge nood, die ik wat geld aanbood. Zee, die zeven piek, die heb je morgen terug. Pas na een maand of acht,

0: me had ik de loper uitgelegd. Een kopje thee gezet en de visite afgezegd. Waarom heb je mij dat niet even verteld? Een briefje geschreven of opgebeld. Dan had ik kunnen zorgen voor een koekje bij de thee. En meer piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd.
1: Zeg meneer Kostijn, als ik even vragen mag, waarom kwam je eigenlijk op visite?
2: Wel, de bedoeling was dat ik met jou een gamme woonplaats zou maken.
1: Oh, nou dat is bij deze dan gebeurd. Maar toch, als ik wist dat je zou komen...
2: Ja, dat weet ik nou wel.

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nog

0: Marie, ik geef de moed niet op. Eens moet jij keuze doen. Vol spanning vragen wij ons af, wie krijgt de eerste zoen?
1: Ja, jongen, dat is eerlijk ook een open vraag voor mij. Maar als ik om me heen kijk... Hier...

0: Jij denkt misschien, ik heb geen haast, die keuze heeft nog tijd. Maar denk eraan, ook jij raakt eens je jeugd en charme kwijt.
1: Ach, malle vent, ik ben heus niet de schoonste van het land. Maar dit staat vast, mijn eerste zoen krijgt nooit een muzikant.
2: Dat is niet erg, als het de tweede dan maar is.

Dat waren Truus Koopmans en Dick Door met Hart van Steen. En daarvoor Doris met Als ik wist dat je zou komen. En de volgende artiest kreeg meerdere onderscheidingen. In 1965 ontving hij die gouden harp voor zijn hele werk. In 2005 werd hem de Edison Oeuvreprijs lichte muziek uitgereikt wegens zijn enorme verdiensten in de Nederlandse muziekgeschiedenis. En op 28 september 2007 ontving hij de eerste Radio 5 Oeuvreprijs vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse lichte muziek en vanwege zijn immense

dansen met meisje met rode haren. Grote hit. Ik heb ooit bij mijn ouders, of eigenlijk bij mijn moeder toen de tijd, heb ik zitten snuffelen tussen de oude plaatjes. En dan vond ik een bak met platen. En ik denk zeker dat er wel 10 van deze singeltjes zaten. Ja, wat moet je ermee? 10 plaatjes van Arne Jans met meisjes met rode haren. En de volgende artiest is Jantje Hendricks. Schrijf je met aan het einde met een K en een X. Is geboren in Weert op 15 januari 1923. En al daar overleden op 21 januari 2009. Was een Nederlandse zanger en accordeonist. En hij vormde samen met Johnny Hoes het duo De Twee Jantjes. En samen met zijn vrouw Ria Roda vormde hij het duo Jan en Ria Hendricks. En brachten ze grammofoonplaten uit met nummers als Ik heb een pompstation gepacht en Bella Monica. En ook als solo-artiest had hij succes. En u hoort hem nu, Heintje Hendricks samen met

de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie

was August te laat met Breng eens een zonnetje. En daarvoor hoorde Jantje Hendricks en Ria met Als de Alpenrozen bloeien. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u het gemist heeft, of een stukje gemist heeft, u wilt het nogmaals beluisteren. Iedere

TFM Jazz. En ik laat u achter met een man die getrouwd is in 1944... met de Arnhemse Hendrika Gertruide, Ria Kuiper. Waarna die op 3 februari 1945 een dochter kreeg genaamd Willeke.

Osdorpplein genaamd Disco Alberti, waar zijn zoon Tony werkte als inverkoper. Als in- en verkoper. We hebben het over Willy Alberti. En hier zingt hij samen met zijn dochter Willeke Alberti een reisje langs de Rijn. Een opname 1969. Ik wens je nog een hele fijne zondag. En misschien tot een andere keer. Tot ziens.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Een hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag, Alco Beuving. En traditioneel beginnen we altijd met een nummertje van Julia London van de LP Calendar Girl. En dit was natuurlijk mij. Mensen die in mei geboren zijn, zijn de gelukkigste mensen, zegt ze wel eens. Nou ja, misschien is het wel zo. Ik ben niet uit mei, dus ik weet het niet. Maar goed, we hebben een mooi programma samengesteld op deze eerste Pinksterdag. En de laatste tijd werk ik veel met thema's. De maan, vogels, Tokio, Japan. En vandaag is het thema, het kan natuurlijk niet anders met deze blauwe lucht en de prachtige zon. Dus het thema van vandaag is zon. De zon is natuurlijk voor menig kunstenaar een inspiratiebron geweest. Kijk naar de schilderkunst, maar ook in de muziek en zeker bij jazzmuzikanten speelt de zon wel een bijzondere plek. Dus vandaag muziek over de zon. En dan kan je natuurlijk niet om Bobby Hebb heen, de componist en ook uitvoerende van het bekende nummer Sunny. Hij heeft liever een zonnig gevoel. Maar hij start niet. Wat gaat er fout? En dan moeten we iets anders doen. Dan doe ik toch eerst Mr. Sun.

0: Ja, een verrassende opening vandaag. Zeker verrassend. Dat was Don Carlos. En dat is het pseudoniem van de Jamaicaanse reggae-zanger en componist Irving Spencer. Mooi nummertje. Goed passend bij het thema. Ik heb hem onverwacht op moeten starten, want ik had eigenlijk een andere. Die ga ik nu toch proberen. Bobby Hebb, Sunny.
1: Sunny.

Ja, die Bobby Hebb, die schreef dit nummer in een wat donkere periode. Zijn broer was net doodgestoken in Nashville. En dat heeft hij een nummer geschreven. Sunny, wat door heel veel mensen op de plaats is gezet. En Hebb heeft een voorkeur voor zonnige periode in zijn leven. Dan kom ik bij een andere jazzman. En dat is ook wel een hele bekende, door Roland Kirk, When the Sun Comes Out.

Ja, dit fraaie werk van Roland Kirk komt van een LP Domino. En volgens mij LP begin 60 jaar, 1962. Lekkere muziek blijft dat van die Roland Kirk. Op latere leeftijd heeft hij ook nog heel ingewikkelde muziek gemaakt. Maar goed. Ik begon onverwachts met een nummertje van Don Carlos. En dat ging over Mr. Sun. En dat was natuurlijk pure reggae. En er is een figuur, die heet Don Drummond. En dat is een van de meest invloedrijke trombonisten uit de geschiedenis van die Amerikaanse muziek. En ook een lid van de Skatalites. En die Drummond is wel redelijk bekend. En dat doe ik omdat reggae en jazz zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jazz vormde in de jaren 50 en 60 de directe inspiratiebron voor de fundamenten van de reggae muziek. En ja, beide genres delen Afro en Amerikaanse en Caribische wortels. En de kenmerken zijn natuurlijk improvisatie, complexe ritmes en een sterke nadruk op de baslijn. En daarom draai ik een nummertje van Don Drummond. Even kijken hoe dat ook weer. Don Drummond. Latin Goes Ska. Komt-ie.

Ja, deze klank hoor echt bij de zomer. Don Drummond samen met Rico Rodriguez. En dat is natuurlijk een saxofoonspeler. En volgens mij bestaat het uit twee LP's. De ene LP is Don Drummond vooral. De andere LP is die Rodriguez. Dan kom ik terecht bij Nora Jones van haar derde CD. En dat is Not Too Late. Dat was trouwens de eerste CD waar ze zelf alles van voorgeschreven heeft. The Sun Doesn't Like You. Nou, dat weten we nog niet.

0: 7 years.
1: En dan nu tijd voor een melancholisch, maar prachtig warm pianostuk over de overgang van de lente en de zon. Overgang lente-zon. Dat past dus bij het thema. Echt de moeite waard. En dat kan natuurlijk van niemand anders zijn dan van Bill Evans. You Must Believe in Spring. Van de gelijknamige LP uit 1980. Opnames uit 1977. En ik zal even kijken. Eddie Gomez die speelt de bas. En Elliot Sigmund op de drums. Een van de betere nummers van Bill Evans. Komt-ie.

Een heerlijk stuk door Bill Evans gespeeld. Of je nou thuis zit in een luie stoel op een terrasje of lekker in de tuin. Prachtige muziek voor de zondagochtend. Eens even kijken wat we dan daarna doen. Als we dat doen, dan komen we terecht bij Andrea Motis. En even kijken, die speelt natuurlijk altijd samen met Juan Gamorro. Die hebben ooit een cd opgenomen. Live at the Jamboree Barcelona. En dat speelt ze met Scott Hamilton, natuurlijk ook bekend in deze omgeving van zijn optredens in de Krocht. Eens even kijken waar ik Andrea Motis heb neergezet. Oh ja, hier heb ik. Even kijken, Andrea Motis in Live at Jamboree Barcelona. Sun Shower. Ja, het gaat over de zon tenslotte.

Ja, die Andrea Motis is wel een Spaanse bekende jazzfiguur. Speelt trompet, kan zingen en speelt volgens mij ook nog een sax. Dus absoluut de moeite waard. En de moeite waard kunnen we ook zeggen van de klanken die hier goed in dit programma passen. Van Diana Krall van de CD Quiet Nights, So Nice.

Ja, Diana Krall. Blijft altijd mooi. En past ook goed, prima binnen de muziek van de zondagochtend met het thema als zon. Met zon moet je natuurlijk wel voorzichtig zijn, maar daar waarschuwde Norah Jones een poosje geleden al voor. Goed smeren en in de schaduw, dat is cruciaal. Eens even kijken wat we... Oh ja, dit was natuurlijk een aardig pianowerkje. En dan hebben we hier staan Harry Connick, ook een pianist. En die speelt het nummertje Blue Skies. Dat kent iedereen natuurlijk in de uitvoering van Frank Sinatra. Maar Harry Connick op de CD 20 heeft het ook neergezet.

Ja, dat was Reddy Connick, Amerikaanse ja, eigenlijk crooner, pianist, acteur. In het begin van zijn carrière veel met trio gespeeld. En later pas met grote orkesten. En ja, ik was altijd wel een beetje weg van hem. Ik heb redelijk veel cd's van hem. Reddy Connick, dan de hoogste tijd voor iemand die bijna, als hij nog zou leven, 100 geworden was. En dan heb ik het over Miles Davis Quintet. Tijd voor zonnige bebop. En dan kom ik terecht bij nummertje Solar. En dat komt, ja, dat is een prachtig nummer. Luister naar Miles Davis met het, ja, bebop Solar.

Ja, prachtig nummer van Miles Davis. De beste man zou 100 geworden zijn als hij nog geleefd had. In de Volkskrant stond van de week een leuk rapportage over Miles Davis. Er werd een interview gedaan met Deus Nobel en Jarmo Hoogendijk, zijn docent. En even kijken, Erik Vloeimans werd nog gesproken. En het, natuurlijk ook Michiel Varenkamp. Die heeft een mooi programma, Miles 100. En daar speelt hij muziek van Miles Davis. Kortom, het is de moeite waard om even bij Miles Davis, Quintet of Miles Davis, stil te staan. En toevallig zag ik van de week dat er is zo'n bekende soundtrack van Ascenseur pour le Echafaud, dat die van de week op televisie is. Weliswaar op Arte, maar Arte is een zender, kan je instellen op Duits of Frans, en het gaat tenslotte om de muziek. Volgens mij is hij op Arte. Eén deze dagen, ik weet niet meer uit mijn hoofd precies wanneer, moet je even nakijken. Zeer aan te raden. Een van de laatste nummers die op de plaat zijn gezet, dat is op een LP van Shirley Horn. You Won't Forget Me. Dat is een, en dan de titelsong van dat nummer. En dat, ja, die Miles Davis speelde niet vaak mee als gastspeler, maar voor Shirley Horn maakte hij een uitzondering. Prachtige cd, Shirley Horn. You Won't Forget Me. Hiervan de titelsong. Het is een heel lang nummer, dus ik moet hem breken.

Ja, prachtige ja, CD moet ik zeggen tegenwoordig. You Won't Forget Me. Er staan prachtige nummers op. Ook een, met Winston Marsalis. Eens even kijken hoe die ook. Nou, het is gewoon een aanrader. Die mag eigenlijk niet in je collectie ontbreken. We zijn toe aan het laatste nummertje alweer voor de klok van 11. En dan heb ik gekozen voor een nummertje wat heel bekend is. Van Sonny Stitt, Dizzy Gillespie en Sonny Rollins. On the Sunny Side of the Street. Komt van een mooie album Sunny Side Up. En ja, dat is de laatste die we draaien. Dat is, en wil je erbij blijven, blijf dan gewoon luisteren naar de klok van 11 uur. Gaan we rustig verder met zonnige klanken. En die heel goed bij deze dag passen. Als ik naar buiten kijk, zie ik een blauwe lucht. De bomen bewegen weinig. Dus zeker de moeite om naar Zandvoort te komen. Je moet er wel wat, je kan het beste op de fiets gaan. Want ik zag dat de Zandvoort zon al aardig vol stond. Komt-ie. Dizzy Gillespie, Sonny Stitt. And Sonny Rollins.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Abcoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Ja, welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, Anko Beuving. En op deze mooie eerste Pinksterdag, de zon die schijnt, de lucht is blauw, de bomen staan vrij stil, dus het is echt schitterend weer. Dus ik zou zeggen, blijf nog even luisteren, maar je luisteren kan natuurlijk ook als je op een terrasje zit, als je op van je tuin, of dat je in de woonkamer zit, in je luie stoel, en al deze relaxte, zonnige muziek aan je voorbij laat komen. En dat is zonnig, want het thema is de zon in de jazz. En de zon is natuurlijk voor menig muzikant, maar ook voor schilders, een enorme inspiratiebron geweest. En vandaar het thema zon en de jazz. Eens even kijken wat ik heb klaargezet. Oh ja, een van mijn favoriete zangeressen, Sophie Alice Baxter. Ik heb laatst een optreden gezien met een band, was eigenlijk de grote klasse. Ja, niet live hoor, op televisie, op de BBC. Daar hebben ze aardige documentaires van. Dit komt van haar cd uit 2023, Anna. En het is Lost in Sunshine. Sophie Alice Baxter.

Ja, Lost in the Sunshine. De inspiratie voor dit nummer was dan ook een dromerige, hete en zonnige dag waar je een margarita cocktail drinkt. Net als in een oude film. Aldus Sophie Alice Baxter. We maken een overstapje naar de wat Blue Soul. Nee, laat ik het goed zeggen. Southern Exposure is een cd'tje van Maceo Parker. Fun in the Sun staat er onder andere op. Luister en geniet. Maceo Parker.

Ja, het nummertje Fun in the Sun door Maceo Parker, alt-saxofonist. En de mooie muziek, soul jazz noemen ze dat, geloof ik. Ik vind het wel leuk. Eens even kijken wat we daarna gaan doen. Dan moet ik even zoeken wat ik heb klaargezet. Oh ja, ik weet alweer wat ik had klaargezet. Ik kies voor Eva Cassidy. Er was laatst een aardige documentaire over haar. Over de eerste opnamen die gemaakt zijn in een of andere kroeg. Dat werd nabeschouwd door de muzikanten waar ze toen mee speelden. Dit was eigenlijk de eerste plaat die van Eva Cassidy uitkwam. Later zijn er pas alle andere platen uitgekomen. Dit komt van Time After Time. En dat heet Ain't No Sunshine.

Ja, Eva Cassidy, wat een stem, wat een stem. Zeer de moeite waard. Wat moet je hier nou draaien? Oh ja, dat weet ik wel. Iets totaal anders. Een beetje gypsy jazz. En dan kom ik terecht bij een clubje, het Rosenberg Trio, samen met violist Tim Kliphuis, heeft ooit een tribute to Stefan Gravelli gemaakt. En daar staat een mooi nummer op: You Are the Sunshine of My Life. Even kijken hoe dat ook alweer heet, dit clubje, Rosenberg Trio. En Tim Kliphuis, You Are the Sunshine of My Life.

Ja, het samenspel tussen gitaar en viool voelt aanstekelijk en nostalgisch aan. Trouw aan de gouden standaard die Django Reinhardt en Grappelli in de jaren 30 en 40 neergezet hebben. Ja, prachtige klanken, zigeuner jazz. Dan kom ik terecht bij eigenlijk twee nummertjes van de Beatles. En dat ene uitvoerende is even kijken waar ik die heb staan. Dat is Sarah Maniscalco. Here Comes the Sun. Zij is bekend van Bossa Nova songs.

Dit kwam ik tegen op een cd'tje van de Beatles en Jazz. Allerlei mensen die op een jazzy manier Beatles song speelden. Daar stond overigens deze niet op, want dit is een Schotse zangeres. Haar naam is Lulu, je kent haar vast wel. Ook een nummertje van de Beatles, Good Day Sunshine.

0: Ja, je luistert naar ZFM Jazz, samenstelling en presentatie Alco Beuving. En het thema van vandaag is de zon die schijnt, de zon die warmte geeft. En ja, een kort verhaaltje wat ooit in het verleden gebeurde. De familie Beuving ging op vakantie en ik ging in de garage de aanhangwagen inpakken om te gaan kamperen. En we hadden een grote voordeel, flacon zonnebrandolie gekocht. En die liet ik in de garage uit mijn handen vallen. En ik ging zoeken. De flacon was kapot. Ik denk, nou, het is zonde om het weg te gooien. Ik ga kijken of ik een andere flacon kan vinden. En die vond ik. Ik vond een grote groene Poconfles. Die heb ik goed schoongespoeld en daarin de zonnecrème gedaan. Maar dat had wel een raar effect toen we in Frankrijk op camping stonden en ons insmeerden of op het strand met die groene Poconfles. Toen dacht iedereen, wat zijn dat voor mensen? Goed, de zon. Bescherm je tegen de zon met zonnebrandcrème. Want als je te lang in de zon zit, dan krijg je zoals Raising, I hate the way I look today.
1: This song is called I hate the way I look today.

0: beautiful. I think we got it, guys. Right, everyone have a cup of tea now.
1: Ja, dat was Ray, Rachel Eckerte Keen. Een zangeres die heel veel aan het heel veel optreedt, grote tournees maakt, op allerlei festivals speelt. Lowlands, North Sea Jazz. Ja. En ze staat bekend om haar prachtige shows met veel gebabbel van haar en vocale overmacht. En dit komt van haar laatste CD. This Music Contains Hope. Ja, misschien is dat wel zo. Dan gaan we naar een ster uit het verleden. Haar naam Peggy Lee. En je kan natuurlijk geen jazzprogramma maken zonder Peggy Lee te laten horen. When the sun comes out.

blijft goed, Peggy Lee. When the Sun Comes Out. Een ander stijltje, dat is een clubje die heet Spiro Gara. En die hebben een mooi nummertje, Morning Dance. Komt-ie.

Ja, je luistert naar ZFM Jazz, samenstelling en presentatie Auke Beuving. En het gaat over de zon, dat had je al gemerkt natuurlijk. En daar gaan we rustig mee door, want dan heb je natuurlijk deze hele bekende.

Ja, dit was natuurlijk het bekende nummer Walking on Sunshine. En het was door de Jesse Sticks gespeeld. Het was natuurlijk oorspronkelijk Katharina and the Waves. Dan gaan we eens even kijken wat we hier mooi achter kunnen zetten. Oh ja, ik weet alweer. Ik had in het eerste uur iets van Don Drummond gedraaid. En een van zijn mooiste nummers is Silver Dollar. En dan kwam ik laatst een LP tegen, of een CD moet ik zeggen, van Samuel Blazer, een Zwitserse een Zwitser die heeft deze muziek gespeeld. Luister en geniet van Ska van de Bovenste Plank. Silver Dollar.

Ja, lekker de muziek. Dit is dus Samuel Blazer, een Zwitser trombonespeler. En die heeft een tribute gemaakt eigenlijk door de muziek van Don Drummond. Maar hij speelt het op een zeer aanstekelijke manier. Als je denkt, wie speelde zo leuk saxofoon? Dat was een Brit, alt-saxofonist, Soweto Kinch. Ja, mooie muziek. En dan komen we uiteindelijk terecht bij een dame, Ella Fitzgerald, Sunshine of Your Love. Bekend nummertje van Cream trouwens, dacht ik uit mijn hoofd.

Ja, dit was een heel fraaie uitvoering van Ella Fitzgerald. Mooi nummertje. Dus even kijken hoe dat ook alweer heette. Dat was van de Cream, dat weet ik nog wel uit mijn hoofd. Even koekeloeren zo van Ella Fitzgerald. Oh ja, Sunshine of Your Love, hoe kan ik het vergeten? Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz, samenstelling en presentatie Auke Beuving. Ik hoop dat je er een fijne dag van kan maken. We hebben zonnige klanken gedraaid. Een grote verscheidenheid aan allerlei soorten muziek. En ik hoop dat je het leuk vond. Er zat van alles tussen. Ska, reggae, soul jazz. Nou, te gek, te veel om op te noemen. We gaan eruit met een mooi nummertje. En dat is even kijken, deze. Ik wens je een hele fijne dag. Wees voorzichtig in de zon. Zonne met mate. What a wonderful world. Kan niet beter.

0: Ja, bedankt voor het luisteren, zou ik zeggen. Maak er een mooie dag van. Tot een volgende keer. Ja, met dit mooie weer kan het natuurlijk geen lelijke dag worden. Ik zou zeggen, maar wel voorzichtig in de zon. Doei. Doei.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: morgen.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. Onder 32 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinkster weekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer er nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.

0: Wanneer je een koning bent, welkom bij dit programma van Klink tot Klank met Hans van Klink en Benno Veugen. En Hans, wie waren dit? Wat is er wel een oudje?
1: Hè? Ja, goedenavond Benno, goedenavond luisteraars. Het is zeker een oudje en dacht een lekker mooi rustig nummertje om te beginnen. Dit waren de White Plains.
0: Oh, okay.
1: Iedereen kent dit nummertje denk ik nog wel, zeker mensen van onze leeftijd. Maar de band is helemaal niet zo bekend gebleven. In onze uitzending die geheel gewijd was aan de Flower Power tijd hadden we de Flower Pot Man. Daar komt dit bandje uit voort. Roger Greenaway en Roger Cook, dat waren de twee hoofdleden. Maar deze band kent een korte geschiedenis met heel veel personeelswisselingen. En die kwamen en die gingen ook weer naar onder andere Blue Mink.
0: Een soort uitzendbureau.
1: Je zou bijna zeggen een soort uitzendbureau van hippie muzikanten uit de late 60er en de begin 70er jaren. Bandje is zo'n beetje om in 1973 opgehouden te bestaan. Later nog wel in het gouden oude circuit teruggekomen. Maar hun meesterwerk was When You Are A King. En verder hebben we niet zo heel veel meer van de White Plains gehoord. Maar het is wel een lekker in het gehoor liggend muziekje.
0: Mooi. Nou, en we gaan nu naartoe naar White. Wat zeg ik? Nee, ik zie het helemaal verkeerd.
1: Right Side One.
0: Oh ja, Right Side One.
1: Ja, en dit is een van mijn favorieten en ik weet zelf niet precies waarom. Het is een beetje een eendagsvlieg. Ten eerste is het een Nederlands product. De groep heet What Fun. Had ineens in 1983 een grote hit met The Right Side One. Een nummer wat gaat over oorlogsvoering en kritiek daarop. En wie is nou de goede kant en wie is nou de slechte kant?
0: Ja, dat is altijd een dingetje.
1: Het leuke is dat in deze, de oude clip op Tolpop is nog wel bekend, met drie zangeressen die een mooi dansje doen en een refreintje zingen. En daar was destijds een B-verpleegkundige bij betrokken. Dat geeft ook weer een connectie naar ons oude vak. Van naast het werk kun je ook andere leuke dingen doen. Waarom vind ik dit leuk? Ik weet niet precies. Het is een nummertje wat gewoon knap in elkaar zit. Melodieus, leuk is en ook nog een beetje een mooi thema heeft. En het was ook in het begin van de ska en de reggae van Madness en dat soort bands. Dus in dat stijltje zit het ook. Helaas een eendagsvlieg gebleven. De band bestaat nog wel en treedt zo af en toe nog eens op. Okay. Maar rond O'Hare, de saxofonist en de leider van de band. Maar heeft na The Right Side One niet meer iets bijzonders gepresteerd. Dit is een leuk nummer om naar te luisteren.

0: Nou, de dames hadden er zeker plezier in. Ja. What a fun.
1: We gaan nog even rustig door.
0: Ja. Sommige mensen kunnen en weten niet van ophouden. Dus, maar we hebben ze gewoon de nek omgedraaid.
1: Ja, zo, dan werkt het ook.
0: Knopje hier, knopje daar. Dat is makkelijk.
1: Nou ja, ons programma dat tekent zich in de variatie. Hè? Zo gaan we heen en weer in de tijd. En heen en weer in de thema's. En alles wat voorheen gespeeld is, komt weer terug. De blues, de oude muziek, de mooie muziek. Lekker afwisselen. En nou ja, hadden we het over... What Fun met een hit uit 1983. We gaan nu even iets verderop in de tijd. 2018. Lady Gaga, wel eens vaker in ons programma geweest. Mm-hmm. Veelzijdige kunstenaar.
0: Ben je er een beetje verliefd op?
1: Nou, nee, toch niet. Ik ben verliefd op wat zij kan en op haar werk.
0: Prachtig. Nou ja, ze heeft wel een strot, hè?
1: Ja, absoluut. En we hebben hier wel eens die clip gedraaid van de nieuwe single van de Rolling Stones van 2 jaar geleden.
0: Ja.
1: Van Hackney Diamonds. En ze kan gewoon heel veel.
0: Mm-hmm.
1: En ik kan er veel over vertellen, maar laten we maar gewoon een mooie zwoele muziek gaan luisteren. Ze heeft een rol gespeeld in de film A Star Is Born samen met Bradley Cooper, waarin ze ook in de film een duet zingt. En dat is waar we naar gaan luisteren. En uit de film A Star Is Born, Bradley Cooper en Lady Gaga met A Shallow.

0: Nou, niks te veel gezegd, toch? Wat een keeltje, hè?
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ze laat zich weer horen.
0: Ja.
1: Knap. Ja.
0: Heel knap. En eens even kijken maar. De show gaat door. We gaan weer helemaal terug in de tijd, zeg, met de Doors.
1: Ja, het is grappig wat je zegt. De show gaat door. En het nummer heet When the Music's Over. Dus als alles ophoudt. Ja, de Doors, een van mijn favorieten, dat ze bekend zijn. In 1971 is Jim Morrison, de zanger, al overleden. Kun je nagaan, dat is 55 jaar geleden. Inmiddels ruim. Nee, bijna 3 juni, geloof ik. Legendarische band die toch maar een jaar of 4-5 bestaan heeft, omdat toen de zanger al overleed. Viermansformatie, muzikaal genie, Ray Manzarek, John Densmore op de drums, Robbie Krieger op gitaar en de eerder genoemde Jim Morrison, die zichzelf meer poëet, dichter dan muzikant noemde. Mooie muziek gemaakt, lange nummers. Ook bij het nummer waar we naar gaan luisteren kunnen we even een minuutje of 10 achterover en koffie gaan zetten.
0: Want, ja, ik zie het, ja.
1: Ja, kenmerkend voor de Doors, de krijzende stem van Jim Morrison, de dragende muzikale tonen op orgel door Ray Manzarek, die met zijn linkerhand de bastonen op toetsen speelt met de rechterhand de melodie. Heel knap werk. Robbie Krieger en John Densmore zien we nog steeds af en toe terug. Die spelen nog steeds muziek. Tachtigers inmiddels natuurlijk.
0: Oh, okay.
1: Ray Manzarek is in mei 2010 of zo, nog niet zo heel lang geleden, overleden. Maar ja, die twee timmeren nog een beetje aan de weg. Maar waar we naar gaan luisteren is echt een oud nummer van The Doors, When the Music's Over.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Ja, ik denk, laat het maar even horen naar welk radiostation je luistert. Want met 10 minuten de Doors, raak je het zomaar kwijt.
2: Moet even terug op aarde landen.
1: Ja.
2: Er zijn wel eens mensen, er zijn vrij veel mensen die spreken van een club van 27ers. Ik hou helemaal niet van die term. Ik vind het een beetje gekkigheid. Maar het is natuurlijk wel een feit dat een groot aantal artiesten op 27-jarige leeftijd zijn overleden.
1: Okay.
2: Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, hoe heet die?
1: Janis Joplin ook.
2: Janis Joplin. Nou, ben ik ineens die zangeres haar naam even kwijt. Nou ja, zo zijn er meer. Ze hebben verder natuurlijk helemaal niks met elkaar te maken, alleen die overeenkomst. Maar waar ik dan wel aan moet denken, als je die stem van Jim Morrison hoort in zo'n nummer als dit, dat klinkt helemaal niet als een jonge man van 27, maar heel doorleefde, oudere stem.
1: Ja,
2: maar ja, dat is mijn associatie dan.
1: Als je maar hard genoeg doorrookt en zuipt en drugs gebruikt, dan...
2: helpt wel een beetje, denk ik.
1: Ja.
2: Over doorleefde stem, dat is een mooi bruggetje. Dat wordt ons zomaar voor de voeten geworpen. Naar het volgende nummer. We gaan twee artiesten als een band en een artiest even bij elkaar brengen. Aan de ene kant hebben we de Nederlandse groep De Dijk. Als ik daar thuis over begin, dan word ik een beetje uitgelachen. Want ik heb me ooit een vloek in de kerk uitgelaten. Nogal negatief uitgelaten over De Dijk. Klein misverstand. Ik vind de muziek best aardig, maar ik vond die zanger Huub van der Lubbe zo'n aansteller als hij aan het zingen was. Overdadige bewegingjes. Ik vond dat gewoon too much. Maar ze hebben best leuke muziek gemaakt door de jaren heen. Zijn natuurlijk pas gestopt, hè, officieel.
1: Ja.
2: En toen was daar ineens meneer Salomon Burke, een grote, corpulente soulzanger uit Amerika. Hij stond aan het hoofd van een grote familie. In mei 2009 had hij 21 kinderen, 14 dochters en 7 zonen, 90 kleinkinderen, 20 achterkleinkinderen.
1: Hoe is het mogelijk, zeg?
2: Ja,
1: met zo'n morbide obesitas.
2: Dat is bijzonder, hè?
1: Ja.
2: Behalve zanger was hij ook werkzaam als predikant en was hij eigenaar van onder andere een eigen kerk en een keten van begrafenisondernemingen. Dus hij timmerde nogal aan de weg op allerlei manieren.
1: Slimme gozer.
2: Slimme gozer. En hij heeft prachtige soulnummers geschreven, maar heeft daar zelf zelden echt een hit mee gehaald. Maar anderen weer wel, met zijn nummers. Aretha Franklin onder andere.
1: Oké. Okay.
2: Ja, prachtige soulstem. En in 2007 gaf hij een gastoptreden samen met De Dijk in Nederland. En het jaar daarna deed hij dat weer. En toen moest hij in een speciale stoel het podium opgehesen worden. Ze moesten zelfs op het laatste moment het podium aanpassen, zodat de acties om hem daar te krijgen niet door het publiek gezien werden. Er zijn filmpjes van dat hij half staand, half zittend in een soort schuine stoel zo naar voren wordt gereden. En als hij klaar is met zingen, gaat het gordijn dicht en dan pas wordt hij van het podium afgehaald.
1: Ja.
2: Dus die man was gewoon zo dik en zo zwaar en ongezond dat hij niet eens meer op zijn eigen benen kon staan.
1: Tjoh.
2: Hij ging door met muziek maken en in 2010, in 8 augustus, zou hij samen met De Dijk weer een optreden verzorgen in Paradiso. Maar het ging in het vliegtuig helemaal niet goed en het vliegtuig was nog niet geland. Of meneer Salomon Burke zat dood in zijn stoel. Dus dat hele optreden is nooit doorgegaan.
1: Ja.
2: De man is overleden aan hartfalen.
1: Ja.
2: Wat over is gebleven is best mooie soulmuziek in combinatie met De Dijk. En het nummer waar we nu naar gaan luisteren is daar één van, Hold On Tight.

0: Ik zat er nog over na te denken. Ik denk 21 kinderen verwekt.
1: Ja.
0: Zodat er niet bij één vrouw zijn geweest.
1: Dat vreest de historie niet, maar dat lijkt me wel tragisch voor de dame in kwestie.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Nou ja, goed. Hij heeft in ieder geval een beheerlijke nalatenschap achtergelaten.
1: Ja, ook een mooie muzikale nalatenschap. En ik zat net een beetje te mijmeren. Hoe meer ik me met muziek bezighoud, hoe minder deskundig ik me ga voelen over de vraag, wat is nou blues, wat is nou rhythm and blues, wat is nou soul?
0: Mm.
1: Selman Burke wordt een soulzanger genoemd. Ja, ik vind het bijna zuivere blues wat je nu hoort.
0: Ja.
1: Waar zit nou precies het verschil? Hè? Dat zijn denk ik semantische discussies die nooit helemaal...
0: Nee, kom je niet uit.
1: Kom je niet helemaal uit. Hè? Nee. Het gaat vaak om het gevoel wat er wordt opgeroepen. En weer een bruggetje, want de band waar we nu naartoe gaan, dat wordt een van de meest succesvolle en eerste rhythm en blues groepen Amerika genoemd.
0: De Platters?
1: De Platters, ja. Oh. En het... Ook goed om even te realiseren de context waarin zij groot werden in het tot op het bot racistische Amerika in die tijd. En dan als je als zwarte artiest iets presteerde, dan dat gaf wat ambivalent gevoel. Want steeds meer mensen van de bevolking gingen dat dan waarderen. Maar mocht je daar dan van houden? En gaf dat dan bepaalde privileges? Nou, er zijn heel veel zwarte artiesten die nog behoorlijk... moeite hebben gehad om overeind te blijven.
0: Ja.
1: Ik herinner mij, was dat om... hoe heet ze nou? Die soulzangeres die ook in Nederland heeft gewoond. Nina Simone.
0: Ja.
1: Zij een optreden deed, maar dat haar moeder wilde komen kijken. En die mocht eerst de zaal niet in omdat ze zwart was. Weet je? Dat
0: Ja. Bespottelijk.
1: Strapatsen.
0: Ja.
1: De Platters werd opgericht in 1952. De eerste bezetting. Tony Williams, David Lynch, Paul Robey, Alex Hodge en Zola Taylor. Zola Taylor was een zangeres. Die kwam er iets later pas bij. Het nummer wat we straks gaan draaien is ook hun grootste hit aller tijden. Leuk te vermelden nog wel van de Platters is dat toen in 1960, dan hebben we het echt al over lang geleden, Tony Williams de groep verliet voor een solo carrière. Toen stond de platenmaatschappij het niet toe dat de Platters onder de naam Platters doorgingen.
0: Mm.
1: Toen kreeg je allerlei varianten. Meerdere varianten van solo leden die een bandje op, de Magic Platters of de New Platters of de weet ik veel Platters. Maar
0: Er werd wat afgepletterd.
1: Maar uiteindelijk herinneren we de Platters uit 1952 met een grote hit, The Great Pretender.

0: Pletters.
1: Ja, overigens een genot om naar de oude filmpjes van de Pletters te kijken.
0: Ja,
1: ideale schoonzoons op een rij, keurig gekapte heertjes.
0: Ja.
1: Met een pasje tussen het zingen door. Een prachtig tijdbeeld. Ja, muziek maken, een muziekprogramma maken is soms net het rijgen van een kralenketting. Van het een komt het andere. We hebben ooit in een uitzending of 4 geleden John en Vangelis gedraaid.
0: Ja.
1: John Anderson, de zanger van Yes, en Vangelis, de toetsenist van Aphrodite's Child. En toen zeiden we al van, nou, daar moeten we eens een keer wat meer van draaien. En zo komen we nu terecht, een paar maanden verder, bij de heer Artemios Venturis Roussos, ofwel Demis Roussos. Geboren in juni 1946 en overleden in januari 2015 aan alvleesklierkanker. Mensen die hem nog herinneren zien een grote, dikke, sterke man in een soort lange jurk voor zich. Dat was ook wel zijn presentatie. Alleen dat grote moet je daarbij weghalen. Hij was wel fors, maar eigenlijk was maar een klein mannetje. Maar door de manier waarop de foto's werden genomen.
0: Ja, ja, van onderaf.
1: Ja, alleen een hele reizige figuur.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Demis Roussos was geboren in Egypte als zoon van Griekse ouders.
0: Je zou denken Grieks zou zijn, maar dat is helemaal niet zo.
1: Wel Griekse nationaliteit, maar in Egypte geboren.
0: Ah, okay.
1: Maar door de Suez-crisis zijn ze teruggegaan naar Griekenland. En daar is hij muziek gaan maken. Zong eerst in de bands als The Idols, The V5, The Minis en de Papatanasiuset. En later werd deze laatste band omgedoopt tot Aphrodite's Child, een driemansformatie. En na ongeveer, ja, in 1971 begon Demis Roussos een solo-carrière. Verbond zich overigens aan een Nederlandse platenmaatschappij. Had hits als My Friend the Wind en Forever and Ever. En zelfs het afschuwelijke nummer Schönes Mädchen aus Arcadia. Wie herinnert het zich niet? Hij overleed in 2015 in Athene. Had 2 kinderen, Cyril en Emily. En die hebben het Demis Roussos Museum in Nijkerk opgericht.
0: Ja.
1: Maar dat is inmiddels weer gesloten en naar Athene verplaatst. Omdat er te weinig emploi voor was. Waar we naar gaan luisteren is een nummer uit de vroege solo-carrière van Demis Roussos. En dat is namelijk het nummer It's 5 o'clock.

0: hele eigen sound, hè? Demis Roussos.
1: Ja, die hoge stem van hem, hè?
0: Ja, ja, ja. En die uithalen, ja, dat was wel...
1: Weet je, misschien is niet alles even mooi, of ik weet niet hoe jij dat beleeft.
0: Soms origineel.
1: Je, ja, origineel zeker. Ja. En soms vond je vroeger iets mooi en dan denk je, ja, wat is dat nou? Maar het is een tijdbeeld en ja, dat maakt het altijd zo leuk. In tweede uur komt het nog op een bijzondere manier terug.
0: Oh jee.
1: De Guilty Pleasures, maar ja, daar is dit ook een prachtig voorbeeld van. We blijven een beetje in die tijd hangen. En een leuke anekdote is dat ik in 1975 mijn grote vriend en collega Willem leerde kennen. Hij woont in Warmond, luistert ook af en toe naar dit programma.
0: En hey, Willem.
1: Hij was een groot fan van Status Quo. Zelfs een zo groot fan dat wij in een gekke bui, of noemen we het een dronken bui, elkaar betatoeëerden. Ik met initialen van Jethro Tull op mijn onderarm en bij hem Status Quo op zijn onderarm. Maar wat was Status Quo in 1975? Die rampenstampmuziek, rollover, lay down en dat soort muziek.
0: Ja.
1: Daar was en is Willem nog steeds een groot fan van. En we zijn een jaar of 10 geleden nog naar een optreden van Status Quo in 013 in Tilburg geweest. We gaan naar wat anders luisteren, maar eerst even een stukje geschiedenis. Status Quo, The Quo, oorspronkelijk ontstaan uit bij oprichters Alan Lancaster en Francis Rossi en anderzijds Rick Parfitt en John Coughlin. Hebben verschillende namen, bandnamen gehad. Eerst de Spectres en daarna Traffic en Traffic Jam. Het bleken al bands met die naam te bestaan en moest dat weer aangepast worden. En op een gegeven moment werd het Status Quo. En hun eerste echte hit, was nog een beetje de psychedelische kant, was Pictures of Matchstick Men. En dat is waar we naar gaan luisteren. Het leuke daarvan is dat zij die dat niet kennen, herkennen daar absoluut Status Quo niet in.
0: Nou, dat wou ik zeggen, ja.
1: Precies. Later gingen ze naar die 3-4 akkoordjes toe. Eenvoudige tekst. Het rampenstampwerk. Dit is gewoon anders, maar dit is de originele, oorspronkelijke Status Quo met Pictures of Matchstick Man.
0: Wel herkenbaar trouwens.
1: Jawel.
0: Ja.

0: Kleine vervorming, ja, dat hoort er een beetje bij mij. Muziek van Status Quo, trouwens, dit was volgens mij wel een hitje, toch? Dit kan ik me wel herinneren.
1: Ja, het is wel een hit geweest, inderdaad.
0: Veel gehoord
1: hebben. Dus echt wel een omslag in stijl gedaan later, ja, maar ja. Dit is wel echt een hit geweest.
0: Radicale omslag zelfs.
1: Radicale omslag, zeker, zeker.
0: Super Sister.
1: Ja, we gaan even naar Nederland toe. Een prachtige band die uit Den Haag en Delft en Voorburg voortkomt. Robert-Jan Stips is daar een van de leading men in. En die is natuurlijk nog steeds heel erg aan de weg aan het timmeren. Robert-Jan Stips, Sascha van der Geest, Marco Vrolijk, Ron van Eck. Ontstond uit de Provocation, een band van het Grotius Lyceum in Den Haag. Het zijn allemaal studenten. We hebben wel eens eerder gedraaid met, meen het nummer, de Spiral Staircase Gnome. Gekke muziek.
0: Oh ja.
1: Doorspekt met een lekkere pret sigaretten en dan maar mooie muziek maken. Melig vooral. Super Sister is op een gegeven moment opgeheven en deels overgegaan in de Nits, nog steeds bekend. En in verschillende samenstellingen onder de Nits of onder Super Sister spelen de gasten voor een deel nog steeds. Ze leven niet allemaal meer, maar Robert-Jan Stips is nog springlevend en is heel actief in de muziek.
0: Okay.
1: Een van de prachtige LP heette ook Pudding en Gisteren. En de hoes zie je de strip van de mop van Pudding en Gisteren. Ik weet niet of je die nog kent.
0: Nee.
1: Dan was het iemand die uit het raam kakt en dat valt op iemand zijn hoofd. En dan was het gisteren, nee, of was vandaag, was het pudding. Nee, het was klinkrares rond.
0: Ja.
1: Dat was de mop en daar was de hoes op gebaseerd.
0: Hmm.
1: Gekke nummers, Radio, Present from Nancy, Wow, A Girl Named You. Maar waar wij naar gaan luisteren is zit al muzikaal, zit ook weer prachtig in elkaar. Het nummer She Was Naked.

0: Ja, heren, dank u wel voor alle moeite. Dit was Super Sister. En we gaan gauw in het laatste nummertje van dit eerste uur.
1: Ja, en ik had het over een guilty pleasure in het tweede uur. Maar die komt nu al, namelijk DC Lewis. En dat is de heer Ruud Eggenhuizen. Hij is maar 53 jaar geworden uit Arnhem. En had een hit met het nummer Mijn Gebed.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselkus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgde op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.

0: Welkom terug bij Van Klink tot Klanken met Hans van Klink en Benno Veugen. En de koffiezetapparaat maakt overuur om de opa's wakker te houden in het late uur. En wie was dit eigenlijk?
1: Ja, deze we hebben geluisterd naar de groep Heart.
0: Oh, Heart, ja.
1: Seattle, Amerika. De groep, centraal in de groep zijn de zusjes Anne en Nancy Wilson. En lead vocalist en gitaar. En Nancy ook gitaar en backings en vocals. En nog wat mannelijke leden. Grote band, nog steeds actief en legendarisch is het optreden van Heart in het Kennedy Center of Honors, waarbij ze de muziek van Led Zeppelin ten gehore brengen ter ere van Led Zeppelin. Mooi om dat eens op te zoeken op
0: YouTube.
1: Dus Heart, nog steeds actief. Leuk om naar te luisteren. Veel hits gehad in Nederland in de eind 70er jaren. Ja, en nu heel wat anders. We gaan weer eens naar een drieluik toe. En ik wil graag de titel van het nummer introduceren waar we als eerste naar gaan luisteren. En dan zal ik tussen het eerste en tweede nummer even uitleggen naar welke band we aan het luisteren zijn.
0: Okay.
1: We beginnen met It's the End.

0: Nou, nee. We beginnen eigenlijk net, hoor.
1: Ja, dat is nog echt niet the end.
0: Nee, we hebben nog, eens even kijken, een kleine 50 minuten te gaan.
1: Ja, waarvan we het begin nog even gaan vullen met nog twee nummers van deze band. Een on-Nederlands goede band, vind ik zelf.
0: Terwijl de Buffels.
1: Nederlands zijn. Mm. De Buffoons was een Nederlandse close harmony groep uit Twente. Ja, ontstaan in 1966 uit de White Rockets. Oorspronkelijke leden Hilco Terheij.
0: Grollo?
1: Ja, dat is meer Twente, weet je, de Achterhoek.
0: Okay.
1: Grollo ligt wat meer in Drenthe.
0: Je hoort het accent niet, hè?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Dat, een groepje mannen, Hilco Terheij, Gerard van Tongeren, Eli van Tongeren, Maarten Assink, Rob Luiten, Benny de Groot. De eerste single uit 1967, Tomorrow is another day, haalde 8e plaat in de hitparade. En 1968 was een topjaar van de band. Het nummer waar we net naar hebben geluisterd, It's the End, werd nummer 4. Maar ook Sisters Teresa, East River Orphanage, Love Loretta en Goodbye My Love. Allemaal nummers die de top 40 haalden. De bezetting van de band veranderde af en toe een beetje. Maar ze bleven aardig doortoeren. En in 1973 hadden ze een hit met het derde nummer uit de drieluik. My Girl Donna. Gaan we straks naar luisteren. Leuke anekdote. Tijdens een Europese tour van de Beach Boys werd voorgesteld dat de Buffoons het voorprogramma zouden verzorgen. Maar dat ging niet door toen men van oordeel was dat de Buffoons het repertoire van de Beach Boys beter zongen dan de Beach Boys zelf. Nou ja, in 1969 viel het doek. In 1979 viel het doek. Hilco Terheij stortte zich op zijn studie Engels en de overige leden begonnen andere muzikale projecten. En Bob Luiten werd exploitant van de oudste seksclub van Twente, Bar het Oude Haasje in Haaksbergen.
0: Gelijk heeft hij.
1: Dus zo, iedereen ging zijn kant op. En sommige leden hebben in 2006 en in 2007 nog een beetje geprobeerd muziek te maken. Maar de oude Buffoons kwamen niet meer mee terug. En Bob Luiten overleed in 2024 op 79-jarige leeftijd. Mm. En zo zie je dat een hele generatie muzikanten komt en gaat.
0: Ja.
1: We hebben net geluisterd naar Is the End van de Buffoons. En we gaan nu achtereenvolgens luisteren naar Tomorrow is another day en My Girl Donna.

0: De Bevoens.
1: Ja, dat waren de Nederlandse Bevoens.
0: Wat zei je nou? Ze hebben ze een eigen website nog?
1: Ja, daar heb ik even op zoek gegaan. Ze hebben, later is de New Bevoens opgericht, maar mocht later weer de naam Bevoens voeren. En die hebben dus een website met heel veel informatie over al die gasten. En het wordt allemaal individueel genoemd wat ze zijn gaan doen, in welke band ze zijn gaan spelen. De moeite van het raadplegen waard.
0: Ja, ja,
1: absoluut.
0: Oké. Okay.
1: We gaan even naar een tijdgenoot, maar dan kan het dus ook anders lopen. Bij de Bevoens, ik zei al net, er waren wel mensen van overleden, maar er waren ook op een andere manier aan de weg zijn gaan timmeren. Nou, bij deze band is dat een beetje anders gelopen. We gaan naar de andere kant van de wereld, maar we blijven wel in dezelfde tijd. We gaan naar de Easy Beats, een Australische popgroep uit de 60er jaren. Ja, kwam voort uit immigrantenfamilies. Zanger Stevie Wright, drummer Snowy Fleet uit Engeland, gitarist George Young uit Schotland en gitarist Harry Vanda, Hans van den Berg en bassist Dick Diamond, Dick van der Sluis uit Nederland. Dus vijf mannen uit drie verschillende landen, waarvan ook twee uit Nederland. In Australië een band gevormd en hebben een paar hitjes gehad, maar helemaal niet zoveel. Na het ontbinden van de Easy Beats in 1969 werden Vanda en Young eerst samen producers. En later vormden ze de band Flash in the Pan. Maar goed, dan lees je verder en dan zie je dat Tony Cahill overleed in 2014. In december 2015 overleed zanger Stevie Wright. George Young overleed in 2017. Dick Diamond overleed in 2017.

2024 en Snowy Fleet in 2025. En dan is er van die oorspronkelijke Easy Beats gewoon helemaal niemand meer over. Behalve hun hit Friday on My Mind.

0: Ja, lekker hoor. Dit kan me nog heel goed herinneren.
1: Lekker oude hippie muziek.
0: Echte Veronica muziek was het ook.
1: Ja. Leuk Veronica muziek, ja. Kwam pas bij de kringloop die Veronica Sorry, of hoe heet die LP die gemaakt is vanwege het einde van Veronica op het...
0: Peter Koelewijn en zo, die zat erachter volgens mij.
1: Geschiedenis, allemaal geschiedenis. We gaan een beetje naar hedendaagse geschiedenis, hoewel we gaan naar meneer Chris Isaac, een leeftijdsgenoot van ons, van jou, want hij is van 1956. Ik ben natuurlijk veel jonger.
0: Ja, veel jonger.
1: Namelijk van 1958.
0: Oh. Maar, ik van 57.
1: Oh, dan is hij ouder, is hij veel ouder dan ons. Ja. Chris Isaac, dan ga je verdiepen in die man en dan staat er, hij kan omschreven worden als een mengeling van country, blues, rock'n'roll, pop en surfrock. Nou ja, van alles een beetje dus blijkbaar. Hij heeft in 1981 de band Silvertone opgericht en dat is tot op de dag van vandaag zijn begeleidingsband. Heeft ook een eigen televisieprogramma in Canada gehad. Een soort komische televisieshow die ook nog één seizoen in Nederland is uitgezonden in 2002 op TV Veronica trouwens. Waar we naar gaan luisteren is een heel dragend, rustig en wat somberstemmend nummer, namelijk Blue Hotel. Een nummer wat gaat over eenzaamheid, liefdesverdriet en het gevoel vast te zitten na een relatiebreuk. Nou, hoe triest wil je het hebben?
0: Jongen.
1: Ja. Ga er maar even voor zitten. Chris Isaac met Blue Hotel.

0: Chris Isaac die probeert de uitgang van Blue Hotel te vinden. Ook een bekend nummer natuurlijk. Hè. Dat kennen we al van jaren. Maar de volgende,
1: ja.
0: Die Katie Melua.
1: Ja, we maken ons programma nu voor de 17e keer. En zeker 10 keer daarvan hebben we dit nummer erin gespeeld. Steeds gecoverd door een andere artiest. Het was ook een beetje het doel om te onderzoeken van hoe vaak is een bekend nummer nu door andere artiesten uitgebracht.
0: We hadden het programma ook I Put a Spell on You kunnen noemen.
1: Ja, ja, want het is wel het voorbeeld waar het om gaat. Deze keer I Put a Spell on You uitgevoerd door Katie Melua. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Katie Melua, weet ik eigenlijk niet. Ja, een mevrouw die het nummer 9 Million Bicycles zong op de bruiloft van Pieter Christiaan en Anita. Prinses Anita in de grote Jeroenskerk in Noordwijk. En dat vestigde haar naam in Nederland. En 2 jaar later mocht ze het eerste steentje omgooien op Domino D-Day. Nou, dan heb je het wel ver geschopt.
0: Dan ben je weer op beroemd, hè?
1: Zij was toen al aardig aan de weg aan het timmeren. Het is een dame die in Georgië is geboren. Maar het is een dame met een Britse nationaliteit. Groeide dus op in Georgië, in Tbilisi. In Londen is ze muziek gaan maken. 9 Million Bicycles is een grote hit van haar. In 2012 stond ze in een uitverkochte Ahoy. Dus het is echt wel een dame van formaat.
0: Mm-hmm.
1: Wat haar prestaties betreft. Dus we gaan nu luisteren naar de uitvoering door Katie Melua van het prachtige nummer I Put a Spell on You.
0: Ze worden al even geïntroduceerd, geloof ik.
1: Ja, en dan kunnen we er even rustig voor gaan zitten.
0: Ja, maar ja, het nummer van 8 minuut 20. Dus ik weet niet of Katie zelf al gearriveerd is. Het is altijd een beetje lastig met artiesten. In ieder geval, de gitarist is begonnen. En wij leunen ook achterover. MUZIEK

0: ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en de Eimond.
1: En in de Eimond, ja, we zijn heel ver te beluisteren.
2: Ja.
1: Ja.
2: Wereldberoemd,
1: nou, dat was,
2: wereldberoemd in Nederland.
1: Wereldberoemd, ja precies. Katie en Melua, ik dacht, waar blijft ze nou? En, maar dat hele arrangement, dat, ik denk, dat is toch helemaal geen uitputterspel opnieuw. Maar ik vond wel knap hoe ze dat uiteindelijk ervan maakten.
2: Ja, hier gooien we flink portie jazz en een oud rhythm and blues nummer door elkaar.
1: Ja, ja.
2: Allemaal uiteindelijk goed.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja,
2: dus
1: ja.
2: We hebben onze jazz ook gehad voor vandaag.
1: Ze moesten wel even de tijd voor nemen, maar dat geeft niet.
2: Weer een leuk verhaal bij het volgende nummer. En wat zo grappig is, ik doe dan research en dan hebben we het over een nummer uit 1962. En dan blijkt de band waar we het over hebben deels nog steeds te bestaan en nog steeds op te treden. En dan moeten dat toch al hele oude mannen zijn.
1: Ja.
2: We hebben het over Booker T en de MG's. We hadden de Stax Studio die platen maakte voor diverse grote soul-artiesten. Die hadden hun eigen huisband, sessie-artiesten. En die hadden wat tijd over en die gingen zomaar wat zitten jammen en namen dat op. Overigens een band die bestond uit donkere heren en blanke mannen. En in 1962 Amerika op zich best wel weer bijzonder. Speelden leuk met elkaar samen en die hadden een door die jam sessie, die opname die daaruit voortkwam, een nummer gemaakt. En dat wilden ze Behave Yourself noemen. Maar ze hadden nog iets voor de B-kant nodig en improviseerden er lustig op los. En toen dat klaar was, werd het uitgebracht. Maar er moest alleen nog een titel verzonnen worden. En dat werd Green Onions. Eerst werd het Funky Onions, maar de zus van een van de leden zei, ja, dat klinkt te veel als een ander woord. Dat mogen we zo niet doen. En toen zei de schrijver van het nummer, Jones, van nou dan noemen we het Green Onions, want het nummer is waardeloos en groene uien die nog niet rijp zijn gooi je ook weg. Dus dit nummer geven een titel van iets wat je weggooit. En de rest is history, want het is hun grootste hit aller tijden geworden. Booker T en de MG's met Green Onions.

0: dan ben je zo druk bezig met het voorbereiden van andere nummers. Vergeet je bijna de muziek.
1: Deze piepen zij er tussenuit.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, we gaan naar een absolute klassieker. Hier was ik eigenlijk als puber. Dan was ik hier toch wel heel erg fan van.
1: Ja, volgens mij iedere zichzelf respecterende hippie uit onze tijd moet die LP in de kast hebben staan. Of hebben gehad in ieder geval. Ja. De LP Déjà Vu, zwarte hoes, gotische gouden letters.
0: Ja.
1: Déjà Vu van de band Crosby, Stills, Nash & Young. Begonnen als Crosby, Stills en Nash. En later is Neil Young erbij gekomen. Eind jaren 60, complexe zangharmonieën, maar ook tumultueuze onderlinge verhoudingen en politiek activisme. Zij zijn de verpersoonlijking van de hippiecultuur. Bekende nummers zijn onder andere Teach Your Children, Ohio en Our House. In 1969 hadden ze als viertal al een flink succes behaald en stonden ze later ook op Woodstock. En in 1970 reeds viel de groep uiteen door drank- en drugsproblemen en ruzie. Nou, 4 jaar later weer bij elkaar en weer met ruzie uit elkaar. En dat heeft ze zo'n 3 of 4 keer herhaald.
0: Oh ja, oké.
1: Dat ze in 2015 voor de laatste keer als viertal optraden. En toen was het echt klaar met ze. Het waren gewoon 4 grootheden en 4 eigenzinnige mannen.
0: Ja.
1: En met name Neil Young is solo, heeft hij heel veel betekend. En Neil Young staat nou niet bekend als een pretletter. Dat is een tamelijk nukkige, eisende man waarmee het niet zo makkelijk is om samen te werken.
0: Okay.
1: Neemt niet weg dat ze natuurlijk prachtige muziek hebben gemaakt.
0: Zeker.
1: En dat nummer waar we nu naar gaan luisteren, ook uit, ik meen 1969, Almost Cut My Hair.

0: Zo nummer waarbij je in de radiostudio je koptelefoon wat harder zet om al die gitaarpartijen eens goed te kunnen horen. Want dat was natuurlijk magnifiek.
1: Ja, daar kunnen ze wat van. En, legendarische muziek, hè, toch wel.
0: Zeker, zeker.
1: Mooi, en over mooi gesproken. Ik ben een groot fan van wat ik een muzikaal genie vind uit Nederland. Meneer Colin Benders, ook wel bekend als Kiteman. Leuk verhaal. Hij is afkomstig van een Nederlandse vader en een Afro-Amerikaanse moeder. In Nederland opgegroeid. Op zijn derde kreeg hij van zijn oom Jackie Terrassen uit Amerika een trompet. Maar dan mocht hij pas op gaan spelen als de voortanden gewisseld waren. Zo leuk.
0: Ja.
1: Heeft conservatorium gedaan. Oh, heeft mooie muziek gemaakt. En wat wij wel eens aanhalen in dit programma. Muziek is niet alleen om naar te luisteren, maar ook om naar te kijken. Onder de artiestennaam Kiteman heeft Colin Benders het nummer Sorry opgenomen op het Lowland Festival. En als je iemand echt het publiek ziet betoveren, dan is het wel in dit nummer. Prachtig om te horen en om te zien. Hij speelt dan op een bugel, zo'n grote trompet. Ja. Met één hand bedient hij de toetsen en met de andere hand dirigeert hij het orkest. Geweldige muziek van een geweldige artiest, Colin Benders ofwel Kiteman met Sorry.

0: Die meneer Kuipman, die kreeg gewoon een applaus van 50 seconden.
1: Ja, iedereen was onder de indruk.
0: Ja, ja. Het is niet te geloven.
1: Ja. Ik heb een prachtig en ook alweer vrij lang nummer voor het eind bewaard. Dus kijken hoe ver we daarmee komen.
0: Ja.
1: Maar daarom zal ik het een beetje kort houden. H.G. Wells deed in het begin van de vorige eeuw een hoorspel op de Amerikaanse radio. Wat zo echt overkwam dat mensen er echt angstig voor werden. Hè? Ja. De landing van mensen van Mars. En daarop is een musical op de plaat gezet door... Jeff Wayne en de zang is van Justin Hayward, de zanger van de Moody Blues. Ook alweer in de 70 jaren denk ik dat dat is uitgebracht.
0: Er brak toch complete paniek uit daarin.
1: Toen bij die oorspronkelijke hoorspel radio wel. Ja, daar werd echt gedacht dat het helemaal mis was. Dat het zeg maar een nieuwsuitzending was in plaats van een hoorspel. Nou ja, in ieder geval, het heeft mooie muziek opgeleverd. Het album het kwam uit in 1978, de musical versie van War of the Worlds. En daarvan gaan we luisteren naar het stuk The Eve of the War.
0: Ja, dit was Van Klink tot Klonk met Hans van Klink en Benno Veugen. Graag tot de volgende keer. Dag.
2: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: ZFM. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Et

get up, you do it on your own.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. 1 graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en de Eimond.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.